0: Edo, wat een ergein. Wat een Duitse voorbeeld dat je niet gaat. Hij zegt. De laag is dat, nou dan moet ik het niet meer maken. Haak dat even.
1: Hij is hier weer zo, ja. Hij is hier weer zo, ja.